0: Nee, ben ik maar te zeggen.
1: Show me about to Westlake Apartment. Again, 15279 8, 15279 8, 2 times.